0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Met mijn hart op slot, ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum

0: centrum 3 jaar langer open houden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie. Er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk op 1 oktober te laten sluiten, zoals was afgesproken. Het COA wil het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat de 300 bewoners nergens anders heen kunnen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Over de oorzaak van de crash en het lot van de inzittenden is nog niets bekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
4: Zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
3: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het dorp Zanderweer in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen bij een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere woonwagens zijn doorzocht. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. En steeds meer gemeenten schakelen de hulp in van bureau Halt bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren die een overtreding begaan een strafblad krijgen. Ze krijgen dan een boete of een gesprek met Halt. En het weer wisselvallig met soms felle buien, tussendoor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.

0: speaker. FM, DAB+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers.

0: Bij RTV Noord.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
2: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen in de omgeving van Zandeweer in Groningen zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving sinds maart dit jaar. Alle 8 inzittenden van een vliegtuigongeluk in Alaska zijn omgekomen. Het vliegtuigje was onderweg naar een afgelegen radarstation van het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het weer wisselvallig met afwisselend zon en felle regenbuien. Wordt 18 tot 21 graden.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
5: Goed gevoeld in een grote

0: jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
1: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
0: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel...

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen...

0: te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen, brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Het Mazing Menu.

come together. Europa, Europa, it's now.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn in april. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Een man die werd gezocht vanwege het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw buien en maximaal 19 graden.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: amazing menu.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beeld...

0: op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: online.
1: RTP 4.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijf, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: RTV 4 Verkeer met een melding op de A35 Enschede-Zwolle. Tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan is er ook nog een flitser gemeld. Op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 213,1.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Punten.
6: Vrijdagmiddag en dat betekent feest. Met The Cure en New Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Ik zeg een hele goede middag.

Welkom bij je vrienden van RTV 4. Nou goed, we gaan samen richting het weekend. Waar de vrijheid op je wacht. Met daarbij een rijk gevulde borrelplank. Met, vol met kipnuggets en mini frikandelletjes. En ook niet te vergeten een lekker getapt biertje erbij. Hey, zometeen is het tijd voor onze slimmigheid. Die halen we weer van stal. In feiten over geiten. Feiten waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt, maar wel leuk is om te weten. Ja, en misschien heb je dit weekend wel een date en ja, ben je bang dat het stilvalt, dat je gewoon niet weet wat je moet zeggen. De dodelijke zin, namelijk wat is er lekker weer vandaag, hè? Nou, dat wil je natuurlijk niet hebben. Nou, ik zou zeggen, met dat ene leuke feitje heb je sowieso een leuke avond. Dat is één ding wat zeker is. Alex Warren met Fever Dream is voor je onderweg. En nu heel toepasselijk The Cure. En Friday, I'm in love.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: Feiten over geiten.
0: En daar is het weer tijd voor. Feiten over geiten. Ja goed, de naam zegt het al. Feiten over geiten. Feiten waar je eigenlijk helemaal niet zoveel aan hebt, maar wel leuk is om te weten. Nou goed, wat ik al eerder zei, misschien heb je vanavond wel een date of een afspraak of ja, weet je, iets heel anders. En dan denk je van ja, weet je, dan moet ik toch even goed beslagen ten ijs komen. Nou goed, bij dat ene feitje komt het helemaal goed. Absoluut. Hey, wist je dat vrouwen in 1900 voor het eerst mochten meedoen met de Olympische Spelen? Absoluut, in eerste instantie deden 22 vrouwen mee. En ze deden aan golf en tennis. En ja, weet je, als je tegenwoordig kijkt naar het Olympische Spelen, ja, dan zie je eigenlijk niks anders eigenlijk dan vrouwen. Nou, weet je, ik doe mijn ogen even dicht. En ik zie dan nog altijd het strakke schaatspakje van Jutta Leerdam.

op TV 4, Studio Punter met Stevie Wonder en Part-Time Lover. Zometeen voor je heb ik Fiction Factory en Feels Like Heaven. En nu ook zo'n goed nummer hoor, van Nye Horan, Dinner Party. Hoor je hier in Studio Punter, hier bij RTV 4.

In een uur en een paar minuten hoor je in de streeknieuws over de wegafsluiting van de N36. En muziek van 10cc en Afrojack is voor je onderweg. Hey, en deze week zat ik even naar een album van Nick en Simon te luisteren. Uit 2015, Open heet het. En ik zat te luisteren en er staan best wel leuke nummers op. Zoals bijvoorbeeld Open Je Hart, Wilde Dingen en Met Dank Aan Jou. En dat is wel eigenlijk een beetje een ode dat je heel erg... Ja, dat iemand in jouw leven gewoon jou helemaal opflirt en dat je gewoon zin krijgt in het leven. Je hoort er nu bij RTV4. Nick en Simon, Met Dank Aan Jou.

0: jou. Nikke Simon, en met dank aan jou.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: En dan gaan we even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt in het streeknieuws. Een deel van de N36 is de komende 3 avonden en nachten volledig afgesloten. Het gaat om het stuk tussen Ommen en Hardenberg. Rijkswaterstaat brengt nieuw asfalt en nieuwe wegmarkering aan. Weggebruikers tussen Hardenberg en Ommen en van Ommen naar Almelo moeten vanwege de wegafsluiting omrijden. De weg is vanavond, dinsdag en woensdag elke keer afgesloten van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. En het Heuveltjesbosbad in Balkbrug sluit eerder dan gepland. Een filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet op tijd veilig worden hersteld. Het zwembad blijft daarom de rest van het seizoen dicht. Abonnementhouders kunnen tot eind augustus gratis zwemmen bij zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. En tot slot, Makkegaas Meulen in Ommen gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens de Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jetten. En dan het RTV 4 weer. Zo, lekker het ombreker. RTV 4 weer. Vanmiddag komt er vooral landinwaarts tot buien en bijen. Felle exemplaren is er ook onweer mogelijk. Vanuit het westen neemt de buiigheid geleidelijk af en schijnt ook vaker de zon. De wind draait naar het noordwesten en is zwak tot matig van kracht. En het is zo 19 tot lokaal 21 graden. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. En dan gaan we even kijken naar de situatie op de weg. Nou, er zijn wel wat meldingen, absoluut. We beginnen namelijk op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort 5 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Op de A50 nog steeds. Oma Gent heeft niet zoveel zin om bij zijn vrouw thuis te zitten. Zit hij waarschijnlijk onder de plak, dat sowieso. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. En daar wordt dan weer geflitst bij hectometerpaal 213,4.

TV 4 met Afrojack, David Guetta en Sia en Awake Tonight. Zometeen gaan we weer een spelletje spelen. En nee, het is geen Pimpampet of Monopoly. Waar ik altijd verloor en mijn geld kwijt was. Nee, namelijk het allerleukste spel van het Vechtal. Namelijk de muziekdobbel. Eerst zit nog Rupert Holmes. En nee.

0: Rupert Holmes en hem hoorde je bij RTV4 in Studio Punter.
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Yes, daar is het de tijd voor. De Muziekdobbel. Nou goed, mocht je onder een hele dikke hunebed hebben gezeten en denken van... Hey, waar heeft die gast het over? Is hij nou al flink aan het zuipen? Wat is die Muziekdobbel precies? Nou, heel simpel. Het is zo makkelijk. Een kind kan de was doen. Ja, zeker. Ja, we gooien een dobbelsteen en die heeft natuurlijk 6 kanten. Dat is natuurlijk logisch. En aan elk nummer is een genre gekoppeld en een track. En wij draaien dan die ene plaat en zetten daar een nieuwe voor terug. En als je meekijkt nu via twitch.tv/rtv4radio, dan zie je al een... Ik heb de verkeerde dobbelsteen gepakt. Het is wel de gewone dobbelsteen, maar het is een beetje de oude dobbelsteen. Die gaat zowat van ellende uit elkaar. Nou goed, ik hoop dat hij het vandaag nog even volhoudt, zeg maar. Maar goed, alle genres hier lopen we eventjes door. Een beetje een rondje van de zaak, om het zomaar te zeggen. En we beginnen natuurlijk met...
1: 1.
0: Rock, alternatief en gitaar. Kensington and A Moment.
1: 2.
0: En dat is natuurlijk nummer 2. Nederlands product Earth and Fire and Weekend. En nummer 3, pop. Tiffany and I Think We're Alone Now. Ook lekker.
1: 4.
0: Je wordt zo gerickrolled. Nummer 4, classic hits. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: En nummer 5, dance. Lost Frequencies and Love To Go.
3: For the land they call killer. And the Lord up above killer.
0: En dan is dit nummer 6.
3: For the green and the white.
0: Kingfisher and Killer. Nummer 6 dus. Maar de vraag is, waar gaat hij opvallen?
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Nou, mocht het even te snel zijn voor jou net. Nou, ik loop het gewoon even met je door. Even overlopen, altijd goed. Nummer 1, rock, alternatief en gitaar, Kensington and A Moment. Nummer 2, Nederlands product, Earth and Fire and Weekend. 3, pop, Tiffany and I Think We're Alone Now. Nummer 4, dat is dan weer Classic Hits, Rick Ashley en Never Gonna Give You Up. Heerlijk. Dan nummer 5, dat is Dance, Lost Frequencies en Love To Go. En dan nummer 6, dat is De Vrije Keuze, Kingfisher en Killa. Goed, ik ga de dobbelsteen pakken. En dan gaan we kijken waar die op valt. Als je meekijkt via twitch.tv/rtv4 RTV4 Radio. Dan gaan we kijken waar die uitkomt. Ik ben heel erg benieuwd. Kijken waar die opvalt.
1: Op welk nummer is de Muziekdobbel deze week gevallen?
0: Ja, ik heb hem iets te ver gegooid, merk ik. Ik zal eens even kijken wat hij is. Ja. Dat is een leuke. Het is een mooi nummer en 2 weken terug heb ik hem ook gedraaid. Het is een goeie hoor, ja. Even kijken waar die staat. Gevonden, jazeker. Hij is gevallen op nummer 2. Dat is Nederlands product Earth and Fire and Weekend. Nou goed, recent nog in het nieuws dat Journey Kaagman is overleden. Die zat ook bij Earth and Fire. Hebben hele leuke muziek gemaakt. Hartstikke goed. Maar hij is dus gevallen op nummer 2. Nederlands product. En dat betekent dat jij mag appen naar de studio. rtv4.nl/app. En dan mag je laten weten wat in de plaats moet komen van Earth and Fire. Nummer 2 dus. Nederlands product. En dat betekent dat we hem nu ook gaan draaien. Earth and Fire en Weekend.

0: muziekdobbel.
1: En je hoorde Earth and Fire en Weekend in de categorie de muziekdobbel. Hij is gevallen op nummer 2. En ja, Earth and Fire komt oorspronkelijk uit Nederland, dus dan valt het gewoon onder Nederlands product. Zo simpel is het. En dat betekent dat jij een nieuwe daarvoor in de plaats mag zetten. En nou goed, vriendin van de show, ook vandaag er weer bij. Hartstikke leuk. Ik heb het namelijk over Amber. Zij kwam met een leuke suggestie in de categorie Nederlands product. Jan Smit. En dan met het nummer Verliefd, maar niet op jou. Lieve.

Nederlands product. Jan Smit verliefd, maar niet op jou. Ja, hebben we allemaal wel eens last van, hè? Dat je dan misschien iemand leuk vindt. Of iemand vindt jou leuk en dat je denkt... Nee, dit is het helemaal niet. Ja, dat kan natuurlijk, hè? Hey, zometeen na het nieuws van 3 uur heb ik voor je Bananarama. Ook nog Aniek is voor je onderweg. En nu heb ik Kurt Nielsen voor je. En She's So High hier bij RTV.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er twee vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht, waarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. De buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: RTV 4, verkeer. We kijken even op de weg. Nou, ik moet eerlijk zeggen, qua files, het valt mee. Twee meldingen. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 12 kilometer en 12 minuten vertraging. En dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan wordt ook nog geflitst. Ja, nog steeds op de A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. Daar wordt al geflitst bij hectometerpaal 213,1.
5: Dit is RTV 4.
2: Studio Punten.
4: Aniek, Let It Out is voor je onderweg. En nu even een classic. Bananarama en Robert De Niro's Wait.

Drentstrot. Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Wat is namelijk een echte Meppeler mug. Zo worden namelijk mensen genoemd die uit Meppel komen. Bijvoorbeeld de Zwollenaren, Blauwvingers en zo. Maar goed, in ieder geval Annie Gordie, Let It Out hier in Studio Punter. Ik ben Kelvin. Ja, en welk Volendams duo heeft weer nieuwe muziek uitgebracht? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is echt een heel lekker zomerplaatje. Dat kan ik je wel vertellen. Och, eerlijk. Zometeen krijg je het antwoord naar John Kincaid. En nu Post Malone en Circles.

en het is nu tijd voor nieuwe muziek hier bij RTV 4. Ja, ze komen uit Volendam. En in 2017 braken ze door met het nummer Watermensen. Of nee, 2007. Nee, dat moet ik wel even goed zeggen. 2007. En ze hebben zelfs meegedaan aan het Songfestival met het nummer Je Vecht Nooit Alleen. En dan heb ik het over de 3J's, jazeker. Ze zijn weer terug met nieuwe muziek. Je zit in mijn hoofd, zo heet het. En het is eerlijk gezegd, ik vind het echt zo'n lekker catchy zomernummer. Ja, iedereen heeft het wel eens, dat je dan, ja, waar het een beetje over gaat, dat je zo verliefd op iemand bent, dat het heel lastig is om diegene uit je hoofd te krijgen, zeg maar. En kijk, als het wederzijds is, is het mooi. En is het niet wederzijds, ja, dan is het van minder natuurlijk. Maar goed, het is mooi, maar het is ook een beetje een lastig gevoel eigenlijk. 3J's en Je Zit In Mijn Hoofd hoor je bij RTV 4.

Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Hoor die hier bij RTV 4, Studio Punter. Met zometeen het streeknieuws en met daarin, ja, nieuws over het Heuveltjesbosbad in Balkbrug. Jazeker. En verder ook goede muziek van Rockset en Maroon 5 is allemaal voor je onderweg. Eerst 74, 75. Even terug naar die tijd.

0: Lekker roadtrip plaatje. Heerlijk zeg. 74-75. Zo heet het nummer. En die hoorde je bij RTV 4.
1: RTV 4. Streeknieuws.
0: En dan gaan we even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En dat is toch altijd best wel veel. Je hoort het in de Streeknieuws. Een deel van de N36 is de komende 3 avonden en nachten volledig afgesloten. Het gaat om een stuk tussen Ommen en Hardenberg. Rijkswaterstaat brengt nieuw asfalt en nieuwe wegmarkering aan. Weggebruikers tussen Hardenberg en Ommen en van Ommen naar Almelo moeten vanwege de wegafsluiting omrijden. De weg is vanavond, dinsdag en woensdag elke keer afgesloten tussen 8 en 5 uur. En het Heuveltjesbospad in Balkenbrug sluit eerder dan gepland. Een filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet op tijd veilig worden hersteld. Het zwembad blijft daarom de rest van het seizoen dicht. Abonnementhouders kunnen tot eind augustus wel gratis zwemmen bij zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. En tot slot, Makkiga's Meulen in Ommen gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jetten. En dan het RTV 4 weer. Vanmiddag komt vooral landinwaarts tot buien. En er is ook onweer mogelijk. En vanuit het westen neemt de buiigheid toch wel geleidelijk af en schijnt ook wat vaker de zon. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig van kracht. En het is lokaal 19 tot lokaal 21 graden. En ook dit weekend wordt het eigenlijk gewoon hetzelfde weer. Regen, regen, nog eens regen en buien. Met heel af en toe, als je goed kijkt, je verrekijker pakt, dan zie je toch wel de zon. Tot zover een streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we naar de situatie op de weg. En die valt ook wel mee hoor trouwens. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer en 11 minuten vertraging. Dan kijken we op de A35. Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiedewest 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan de laatste op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort 2 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Ja, diezelfde flitser op de A50. En dat is Apeldoorn-Zwolle tussen Apeldoorn-Noord en Vaassen. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 213,1.

platenbom uit de oude doos. Room 5 en One More Night hoor je hier op RTV4. Hey, wist je dat je ook kan appen met de studio? En dat kan heel simpel, rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. En ja, misschien heb je wel leuke weekendplannen. Of wil je een nummer aanvragen? Het kan allemaal via de app van RTV4. En dat heeft ook Esme gedaan. En die kwam wel met een heel bijzonder verzoekje. Of ja, ik vind hem leuk. Ik hou er wel van. Ik heb namelijk over ze wil graag Sineke horen, jazeker. En Vita Bella is heel anders dan Shalali. Ja, Shalali, Shalala en dat soort dingen. Nou, weet je, ik ga hem gewoon lekker draaien. Heerlijk, Vita Bella. Een soort kleine mini-polonaise hier in de studio. Dat gaan we ook zeker doen. Dus nou, speciaal voor Esmee, Sineke en Vita Bella. En die hoor je nu bij RTV4.

de Kid Laroi, Love Again, hoor je bij RTV 4 hier in Studio Punter. Met zometeen John Mayer en New Light. En ja, het is alweer bijna 4 uur. Tijd gaat echt snel. Ja, ze zeggen altijd, when you times when you're having fun of zoiets. Nou goed, het is mijn Engels ook niet zo heel perfect. Maar goed. Eerst Sade, when I'm going to make a living.

RTV 4 met Sade en When I'm Going to Make a Living. Zometeen naar het nieuws van 4 uur heb ik muziek van Michael Gray en ook de Fine Young Cannibals. En dan gaan we officieel het weekend inluiden, jazeker. Dus ik zou zeggen, pak alvast de frituurpan, de airfryer, steek die in ieder geval aan. Ja, met snacks en niet met een lucifer en dan in de fik. Nee, vul het met lekkere hapjes en zo. Dit is John Mayer en New Lights.

0: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: RTV 4 Verkeer en ik begin op de A28 en dat is Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en de knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer en 7 minuten vertraging. Dan op de A35. Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiede-West 2 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N48 en dat is Hoogeveen-Omme tussen knooppunt Hoogeveen en Demersvaart. De weg is daar dicht trouwens, wegwerkzaamheden even rekening houden. Dan op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Naar de A28 richting Amersfoort, 2 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan de laatste, en die is dan gemeld, op de N340 Zwolle Ommen tussen industrieterrein Hessenpoort en Oud-Leuzen, 2 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst op de A58 en dat is dan Ommen-Almelo. Dus daar wordt niet geflitst. Waar wel wordt geflitst, nog steeds op de A50. En dat is Apeldoorn, Noord en Vaassen. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 213,1.
7: Dit is RTV 4.
1: Studio Punten.
6: Zeker en vast. Nou ja, hoe kan je weekend nou beter beginnen dan met Michael Gray en de...

Nine Young Cannibals, Lekker and She Drives Me Crazy. Hier in Studio Punter. Ja, en ik krijg veel leuke appjes binnen via de RTV4 app. Onder andere van, even kijken, van Aniek. Aniek laat weten van, hoi Kelvin, succes met je programma. Ik ga dit weekend wat leuks doen. Ik ga namelijk naar de pompdagen toe in Heino. Ja, dat is ook alweer de pompdagen in Heino. Echt een soort feest met allemaal gezelligheid en leuke activiteiten en zo. Ik zit even te kijken wat er allemaal vandaag gebeurt. Nou goed, vandaag is er tot 5 uur een kindermiddag bij Springkussen met clown Knappie. Knappie de clown. En verder is er ook nog een pubquiz wordt er gehouden. Rutger van Barneveld treedt vanavond op om 9:30. En verder ook nog Yes Air, die staat alweer bij Buffy's om 10:00. Dus het wordt sowieso één groot feest daar. In ieder geval heel veel plezier. Ook nog een appje van, even kijken, van Sandra. En die laat weten dat ze dit weekend niks gaat doen. En dan als allerlaatste een appje van Valerie. En die laat alweer weten van dat ze namelijk ook niks gaat doen. Gewoon lekker relaxen, een beetje bijkomen van een hele drukke werkweek. Ja, dat zijn toch een beetje de dingen die binnenkomen in de app van RTV4. De een doet veel, de ander minder. Nou goed, daar is het weekend ook voor. En gelukkig, over weekend gesproken, hoe kun je dat nou beter inluiden dan met de allerbeste muziek van RTV4? Dat is één ding wat zeker is. Zometeen Simple Plan, Summer Paradise. En nu The Roots and the Seeds, dan 2.0, RTV4.

0: beat.
1: Yeah. Simple Plan en Summer Paradise. Hoor die bij RTV 4. Zometeen heb ik ook nog Typhoon voor je. En ook de NOS Headlines en de streeknieuws ga je horen. Dit is die afsluiting op de N36. En verder ook goede muziek. En over goede muziek gesproken, dit is ook goed hoor. Ik heb het over Toto en Pamela. Hoor je die bij RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. De politie heeft de dader neergeschoten. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder dat duidelijk te vertellen. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Dan het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen zon en wolken en ongeveer 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio gebeurt. En dat is altijd heel veel en daarvoor is er het streeknieuws. Makkiga's Meulen in Ommen gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens de Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jette. En het Heuveltjesbospad in Balkbrug sluit eerder dan gepland. Een filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet op tijd veilig worden hersteld. Het zwembad blijft daarom de rest van het seizoen dicht. Abonnementhouders kunnen tot eind augustus gratis zwemmen bij zwembad Waterlelie in Zuidwolde. En tot slot, een deel van de N36 is de komende 3 avonden en nachten volledig afgesloten. Het gaat om een stuk tussen Ommen en Hardenberg. Rijkswaterstaat brengt nieuw asfalt en een nieuwe wegmarkering aan. Weggebruikers tussen Hardenberg en Ommen en van Ommen naar Almelo moeten vanwege de wegafsluiting omrijden. De weg is vanavond, dinsdag en woensdag elke keer afgesloten van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. En dan het RTV4 weer. Vanmiddag komt vooral landinwaarts tot buien en bij felle exemplaren is ook onweer mogelijk. In het weekend neemt de buiigheid geleidelijk af en zondag is het op de meeste plaatsen droog. De zon die schijnt geregeld en het is zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. En ik moet eerlijk zeggen, ja, de scholen zijn net begonnen en zo. Dus ik denk, er zal wel een hele lange lijst zijn met files. Maar het valt mee, het valt echt mee. A28 dan, Amersfoort Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. 6 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de A35 en dat is Enschede Zwolle tussen Almelo West en Wiede West. 2 kilometer en 5 minuten vertraging. Ja, en nog steeds die ene flitser, hè? Oma Gent die ziet er zo tegenop om naar huis te gaan. Ja, toch die bazige vrouw. De A50 nog steeds. Apeldoorn Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Vaassen. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 212,8. En voor de rest kun je lekker doorrijden. En eerst gaan we even een feestje bouwen altijd.
3: Ja, de DJ is weer goed gestemd.
4: Ja, de DJ is weer goed gestemd.
3: En zie maar.

0: Antoon. De Antoon is gezet. Nou, absoluut. En de enige hoorde je bij RTV 4. Het weekend is nu officieel begonnen. Hoop voor je dat je een lekker weekend hebt. Dat je gewoon lekker niks hoeft te doen. En dat je gewoon lekker kan ontspannen. Maar misschien heb je ook een weekend dat je juist heel veel moet gaan doen. Dat je echt bijvoorbeeld één afspraak naar de andere gepland hebt staan. Dat je dan met die vrienden gaat afspreken. Dan weer met die vrienden. Ja, ik ken mensen die hebben gewoon altijd hun weekend vol gepland, zeg maar. Ja, het is ongelooflijk. Maar misschien wil je toch wel even tot rust komen. Ik kan me dat voorstellen, weet je wel. Zo'n hele drukke werkweek die je hebt gehad. En toch al leuke dingen gepland dit weekend. En dan tot rust komen. En daarvoor is er namelijk het zen-moment. Ja, het momentje van rust. En dat wil ik jou geven hier op RTV 4. Met een nummer van Styx. En het nummer heet Babe. Het is echt een lekker liefdes... Een liefdesliedje, ja, om het zo maar te zeggen, ja. Ik wil er een hele mooie inleiding geven. Maar zo is het gewoon een heel romantisch liefdesliedje. En ik zou zeggen... Moet je vooral eventjes naar dit horen.
1: Even een momentje van rust.
0: Ja, en vooral een beetje dit begin. Dat is toch heerlijk. Lekker melancholisch. Lekker wegzwijmelen en zo. Heerlijk. Styx en Babe. Hier in een momentje van rust. Adem in, adem uit. Ja, zet je er vast.

RTV 4 met Kygo, Zach Abel, Nile Rodgers en For Life. Zeker en vast. Je luistert naar Studio Punter hier bij RTV 4. Zometeen Thank God It's Friday, Andries, Connor en Ronald. En ik zit te kijken naar de deur. En die is nog steeds dicht. En dat betekent dat ze er nog niet zijn. Maar wat niet is, kan nog komen. Tot die tijd nog heerlijke muziek. Zoals je natuurlijk altijd gewend bent van ons natuurlijk, hè.

0: Buzzer the People en Punt op Kicks hoor je hier bij RTV 4. Ik zit op de klok te kijken, Studio Punter zit erop. Zometeen, thank God it's Friday. En ik moet eerlijk zeggen, het wordt sowieso één groot feest natuurlijk. Want ja, weet je, de vrijdag van RTV 4 is één groot feest. Met thank God it's Friday, zometeen dus tussen 5 en 7 hier bij RTV 4. Volgende week dan... Ja, dan is het... Ik zit even na te denken. Ik ben toe aan weekend. Volgende week dan zit Rick hier gewoon weer. Jazeker, gewoon weer tussen 2 en 5. En ik spreek jou in september weer, wat ik zeg. Ik ben even een beetje vrij. Och, heerlijk. Even een beetje vrij, een beetje ontspannen. Altijd goed, jazeker.
1: Wij

Thank God It's Friday hier bij RTV 4. En ja, weet je, de uitgaan met een goede knal, dat doen we natuurlijk zeker. Zoals deze van Jermaine Jackson, de Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Ik wens je veel plezier zometeen bij de mannen van Thank God It's Friday. En ik zeg, nou ja, tot in september weer, jazeker. Ik zeg salut.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is de plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, en we zijn weer bijgepraat. Dank.
0: Dit is RTV 4.
1: Thank God it's Friday.
7: Yes, inderdaad. Thank God it's Friday. Met mij nog even. En met jou, Connor.
8: Ja, en met mij.
7: Ja, heerlijk.
0: RTV 4.

0: echt even hier. En waarschijnlijk hoor je een naam. Of tenminste, je hoort een stem die je eigenlijk niet echt hoort te horen in het programma.
1: Nee. Kelvin is er nog.
0: Jazeker. Ik ben er nog. Goedemiddag, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Ja, laten we eens beginnen met Andries.
1: Die is onderweg.
0: Ja.
1: Die was wat later klaar met werken dan voorspeld.
0: Ja, precies.
1: Die is onderweg. Die sluit zo ook aan.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Ja, Ronald had ook al aangegeven dat hij iets later zou zijn.
0: Oh jeetje, dat is echt wel. Dat is echt wel. De timing is wel.
1: Ja, maar ik vind het dan wel weer humor. Meestal ben ik de persoon die als laatste binnenkomt. Ja. Omdat ik het niet red vanwege werk. Dat dan ben ik er als eerst.
0: Ja, nou, dat is dan wel zo inderdaad. Ja. Dat toch voor het eerst dan eerst of zo.
1: De rollen zijn een keer omgedraaid.
0: Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Ja, goed, ik sowieso ben ik hier nog totdat Andries hier weer is en zo. Wat gaan jullie, wat doen jullie eigenlijk normaal gesproken in het programma altijd?
1: Ja, we hebben echt van alles qua leuke dingen. Wij gaan straks zeker nog weer shuffelen. Dat betekent dat wij in een afspeellijst even alle controle uit handen geven en dus niet weten wat wij gaan draaien.
0: Oké.
1: We gaan straks net na zessen gaan wij weer de bendel spelen. Lekker raden naar welk liedje we zitten te luisteren.
0: Oh ja, dat hebben jullie altijd.
1: Dat hebben wij altijd. En we gaan nog zeker weer even tijdreizen. Terug de tijd in.
0: Ja.
1: Naar andere tijden. En luisteren wat er toen op nummer 1 stond in de muziek.
0: Oh, dat is wel leuk is dat. Want het is echt als je soms, dat hebben jullie denk ik ook, waar je dan gewoon echt hoort van, heeft dit nummer echt op nummer 1 gestaan? Serieus, dat je echt denkt nu van, oh, is wel bijzonder of zo.
1: Ja, maar je staat soms ook van, oh, was dat toen?
0: Ja.
1: En dan kijk je een beetje naar de rest van de lijst en denk je, dat die nummers tegelijkertijd, het zijn gewoon legendarische nummers.
0: Ja. Nou ja, precies, dat is het ook in. En dan denk je van, oh, dat is wel heel tof is dat.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat klinkt hartstikke goed. Nou goed, zometeen veel meer in Thank God It's Friday. En nu toch wel even leuke muziek van Carolina Lyre en Show Me What I'm Looking For. Ik denk toch eventjes, even leuk, even een classic uit de kast halen, denk ik.
1: We gaan er naar luisteren.
0: Heerlijk.

0: hebben gesproken.
1: Absoluut. Ja, toch, Conrad?
2: Ja, zeker.
1: Ho, ho. Even kijken. De Bouwsen worden hier bij RTV4. En ondertussen komt hier ook Andries. Andries binnen. Hallo.
3: Ja, ze komen langzaam binnen.
1: Ja, oh, wacht even. Langzaam binnen druppelen. Hallo. Ja,
2: hi.
1: Hi.
2: Hey, Andries.
1: Ja, zeker. Even kijken hoor. Ja, dat was het. Wat een knop is allemaal, hè?
2: Ja, het is ook wel, hè?
1: Het is ook allemaal wat. Maar goed, je bent er, Andries.
3: We hebben het overleefd. Ik hoop dat ik geen snelheidsboetes heb gereden. Maar we zijn er.
1: Ik wou net zeggen, dat is ook zo, inderdaad. Ja goed, thank God it's Friday. Ja, wat ik zeg, wij hebben de show al een beetje geopend, zeg maar.
2: Ja, ja. Zeker. Er is al uitgelegd wat we gaan doen vandaag.
3: Ja, nou, dus, mooi. Ik hoef niks meer te doen.
2: Je hoeft niks meer te doen.
3: Hey, jullie redden je wel, hè?
1: Ja, zeker.
3: Goed weekend. Volgende week weer.
1: Goed weekend.
2: Nee, hoor, ik zou wel aan Andries van de Wolf.
1: Goeiedag. Ja, precies. Hallo, hallo. Ja, het was echt muurvast op de weg?
3: Nou, de weg was niet zo het probleem. Het probleem was de collega... Ja, kon die collega trouwens ook niet weten. Maar die mij 2 minuten voor mijn eindtijd nog even belde. Met een belletje wat ik wel moest opnemen.
1: Oh.
3: Ja, ja, dat heb je soms. Dus ja. Ik kon pas iets later vertrekken.
1: Ja, nee, dat is wel zo inderdaad. Nou goed, in ieder geval, weet je wat ik ga doen? Ik ga namelijk mijn plek, waar ik gewoon vanaf 2 uur heb gezeten, ga ik aan jou afstaan.
3: En oh, kijk, dan is hij nog warm.
1: Ja. Each mistake. Oh.

0: Ashford & Simpson met Solid hoor je hier in Thank God It's Friday. Ondertussen is de ploeg bijna compleet. Connor is er al.
1: Alleen Ronald nog.
0: Ik ben ook aangeschoven. Andries aan deze kant. En Calvin is er ook nog. Oh, en je hebt je microfoon gesteld. Wat heb jij gedaan?
2: Ik wilde mijn microfoon even goed zetten. En op een gegeven moment is dat ding losgeschoten. Maar dat gebeurt best wel vaak. Dus je
0: doe even een klein stampje om voor de camera.
2: Ja, dat is wel leuk. Ja, ik wou zeggen, als je er meekijkt, dan...
1: Het is echt radio.
2: Ik weet gelukkig hoe je het weer...
1: Van der Wolf.
0: Sorry.
2: Ja. Dus, maar goed, ik ga zo even repareren. Maar dit is sowieso een ding. Dus de technische afdeling, die moet wel even iets doen. Het gebeurt heel vaak namelijk.
0: Nou, we weten hoe het werkt, toch? Ik bedoel, beweegt het, maar hoort het niet te bewegen. Duct tape. Ja. Beweegt het niet, maar hoort het wel te bewegen. WD-40.
2: Dat is ook een goed idee. Dus. Ja, WD-40, dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Ja, maar in dit geval dus duct tape.
2: Ja, inderdaad. Heel veel duct tape. 2, 3 van die pakjes of zo. Ja, dat komt wel goed.
0: Misschien dat Ronald zo nog wat mee heeft. Kunnen we hem wel even vragen.
2: Oh, dat is een goeie, is dat.
0: Gaan wij ondertussen luisteren naar Sam Smith. How do you sleep?

0: De nieuwe van Nothing But Thieves hoorde je. Baby Cool, Evelyn, hier op RTV 4. In Tangle This Friday. Zometeen heb ik het laatste streeknieuws voor je. Maar eerst zijn dit de NOS headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. In een school in Fagersta in midden Zweden zijn een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt door een aanval van iemand met een zwaard. De dader is door de politie neergeschoten en overmeesterd. Prins Harry en een aantal bekende Britten moeten miljoenen betalen na de verloren rechtszaak tegen de krant The Daily Mail. Het geld heeft de Mail uitgegeven aan zijn verdediging. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
2: RTV 4, streeknieuws.
0: Makkinga's Meulen in Ommen gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens de Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jette. Het Heuveltjes Bosbad in Balkbrug sluit eerder dan gepland. Een filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet op tijd veilig worden hersteld. Het zwembad blijft daarom de rest van het seizoen dicht. Abonnementhouders kunnen tot eind augustus gratis zwemmen bij zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. De aangepaste vergunning voor motorclub De Vechtspreurders in Dalfsen is door de rechter ongeldig verklaard. Volgens de rechtbank heeft de gemeente de hogere geluidsnormen onvoldoende uitgelegd. Omwonenden kregen op meerdere punten gelijk. De gemeente moet opnieuw naar de vergunning kijken. De oude vergunning uit 2011 blijft wel geldig. Dan kijken we naar het weer. En het laatste weerbericht heeft Conor voor je.
3: Ja, zoals je misschien al hebt gemerkt, het is vandaag een beetje wisselvallig weer. Dan een buitje, dan overwegend bewolkt, dan komt het zonnetje een keer door. Nou, in de loop van de avond doven die buien weer uit en koelt het af naar een graad of 11. Morgen is het wisselend bewolkt en vallen er nog enkele regenbuien. Het is frisjes, maximaal iets onder de 20 graden. Zondag valt er nog een enkele bui, nogmaals bij 19 of 20 graden.
0: Dank u wel. Is er ondertussen nog wat te melden op de wegen?
3: Oh ja, dat is er.
0: Vertel. Ja, ik zie een behoorlijke lijst.
3: Ja, in het hele land staan 48 files, 51 files.
0: Ik zag hem updaten, ja.
3: En die brengen 164 kilometer met zich mee.
0: Wat is Ronald allemaal aan het doen op de weg, joh?
3: Hier in de omgeving is het belangrijkste. Op de N35 Zwolle richting Almelo bij Heino Zuid-Raalte. 5 minuten vertraging, daar staat 3 kilometer. Op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn bij Kampen Zuid knoop het Hattemerbroek. Na de A28 richting Amersfoort heb je 5 minuten vertraging, 4 kilometer. En de N48 tussen Hoogeveen en Ommen is beide richtingen dicht. Dat is nog tot de 28ste van deze maand.
0: Dus even iets om rekening mee te houden.
3: Ik onderweg hier naartoe is mij zelf opgevallen. Er staat een hele mooie nieuwe focusflitser op de N36 tussen Hardenberg en Ommen.
0: Oh, kijk. Nou, doe je voordeel mee en telefoon eventjes weghouden tijdens het rijden. Zometeen een heel romantische shuffle, maar eerst is dit Ed Sheeran met Sing. Je luistert naar Tangle This Friday.

0: Cat's Eye hoorde je met Animal. Je luistert naar Tangled It's Friday. Met Andries en Connor. En waar zou Ronald nou eigenlijk uithangen?
1: Ja, kijk, ik heb dus een theorie, hè?
0: Okay.
1: Waar Ronald uithangt. En ik denk dat dat is op een bed. Dat hij gewoon lekker ligt te slapen.
0: Zou het echt?
1: Nou kijk, je moet even nagaan. Gisteravond waren wij op een bruiloft.
0: Ja, dat klopt. Ja,
1: bij alle drie. En dat feest duurde tot 12 uur. Nou, dan duurt het nog even voordat je weg bent.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat die jongen pas na 1 uur 's nachts thuis was.
0: Dat is heel goed mogelijk.
1: Die jongen moest vandaag werken. En als hij werkt, dan moet hij rond een uur of 5 op, volgens mij.
0: Ja, daar zeg je zo wat.
1: Ik denk dat die jongen niet heel veel meer dan 4 uur slaap heeft gehad.
0: Zullen we gaan kijken of we hem kunnen bellen?
1: Wij gaan Ronald even bellen.
0: Even kijken. Ik moet dan wel even zijn nummer invoeren in de telefoon. Even kijken. Zo. En dan doen we die. Even kijken. De telefoon is wat vernieuwd. Ik hoop dat hij nu goed overgaat. Als hij nu niet opneemt, dan weten we precies wat er aan de hand is. Oh, trouwens. Ik weet niet of dit goed gaat. Ik zie in één keer een heel ander nummer in beeld staan. Oh, nee, daar is hij. Even kijken. Ronald, hallo.
2: Hallo.
0: Hi. Ik, wacht even. Zeg nog eens wat. Je staat op de luidspreker van de telefoon en ik krijg je niet op het mengpaneel. Maar ik ga mijn best doen om dit zo logisch mogelijk gesprek te maken. Ben jij onderweg? Oh, en nou is de verbinding verbroken.
1: Nou,
0: ik heb nog geen idee hoe deze telefoon werkt. Maar we weten wel, hij leeft.
1: Hij leeft, hij is wakker.
0: En ik hoorde volgens mij ruis van een auto op de achtergrond.
1: Oké, wellicht is Ronald onderweg.
0: dit is nog veel spannender dan dat voor we belden.
1: Ja...
0: We proberen het zo bij de uitzending nog wel even een keertje. We moeten ook snel door, want het is tijd voor de shuffle.
1: Het is tijd voor de shuffle. Nou, ik zei net al, gisteren waren wij op een bruiloft.
0: Ja, ja.
1: De shuffle doen we meestal aan de hand van wat voor hele mooie dag het vandaag is. En het is vandaag ook wel een bijzondere dag. Het is internationale dag voor de slachtoffers van terrorisme.
0: Heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Ja, gaan we niet zo heel veel mee doen vandaag.
0: Ja, dat is een beetje een lastige om een playlist op te vinden.
1: Morgen eigenlijk hetzelfde verhaal. Internationale dag voor slachtoffers van religieus geweld.
0: Ook een heel belangrijke dag.
1: Dan kijk ik even naar gisteren. Wereldmuggendag.
0: Ah nee, gadverdamme, daar wil ik geen aandacht aan besteden.
1: Nee, dus ik kom uit op een zondag. En dan is het dag van de romantische muziek.
0: Nou, kijk, nou, dat komt mij ook wel goed
1: uit. Dag van de herdenking van de slavenhandel en de afschaffing ervan. En internationale dag van slachtoffers van het nazisme en stalinisme.
0: Echt zoveel belangrijke onderwerpen.
1: En wij gaan het hebben over dag van de romantische muziek. Want wij hadden gisteren een bruiloft.
0: Ja, inderdaad. Dus we zitten nog in de mood. ik heb hier een hele mooie playlist voor mij staan. Die heet Trouwen en Ceremonie. Nou, met natuurlijk allemaal nummers die aansluiten bij bij de dag van de romantische muziek. En het thema bruiloften. Zo hebben we bijvoorbeeld Jij bent de reden van Jaap Reesema erin staan. Of Benny King met Stand By Me. Of wat dacht je van Belong Together van Mark Amboy. Nou, een heleboel.
1: Weet je wat? Luisteraar, denk aan een romantisch nummer waarvan jij denkt, goh, als ik nu vandaag de dag zou trouwen, dan wil ik dat op de bruiloft. Ja, nummer in gedachten, die staat in de lijst.
0: Ja, inderdaad, precies. wij hebben hier twee hele mooie dobbelstenen. Daar gaan wij mee gooien. En die gaan bepalen hoe vaak wij in de playlist gaan shuffelen. Dus wij weten ook nog niet welk nummer eruit gaat komen. Dat gaan we het lot laten bepalen. Studioassistente Kimberly zit ondertussen in de hoek met de dobbelstenen. Kimberly, wil jij ze ook voor me gaan gooien?
1: De eerste wordt al gegooid. De tweede wordt ook al gegooid.
0: Vol enthousiasme ook.
1: Ja, ik heb er hier één liggen.
0: Ik heb er hier ook één liggen.
1: Wat staat er op jouw dobbelsteen, Andries?
0: Bij die van mij staat 2.
1: Bij die van mij staat nummer 5.
0: Dan gaan we 7 keer shuffelen door Trouwen en Ceremonie. Ter ere van de internationale dag van de romantische muziek.
1: En de bruiloft van gisteren.
0: En de bruiloft van gisteren. Justin, Marin, nog van harte gefeliciteerd.
1: Maak er nog een mooie, hoe zeg je dat? Ga nog even mooi nagenieten van de mooie dag.
0: Ja, ik denk dat dat zeker
1: moet. Ik denk dat dat moet.
0: En we wensen jullie natuurlijk alle geluk van de wereld. Nummer 1.
1: Is een piano.
0: Hoeveel ik van je hou, van Claudia de Breij.
1: Ja, heel veel, maar we gaan er niet naar luisteren. Nummer 2.
0: Nummer 2 is Raccoon met Love You More.
1: Nee, ik meer van jou. Nummer 3.
0: Ah. Nummer 3 is Guus Meeuwis met de vraag, mag ik dansen?
1: Ja, maar dat mag. Maar niet op dit nummer. We gaan door naar nummer 4.
0: Nummer 4 is Minnie Riperton met Loving You.
1: Nummer 5.
0: Kun je niks op verzinnen?
1: Nee.
0: Etta James met At Last.
1: At Last, nummer 6.
0: Feels at Home van Chantal Krivioutsouk.
1: Weet je, wij nemen pas thuis voor Andries. Als wij weten waar we naar gaan luisteren. Deze prachtige 21 augustus 2026. Wat is nummer 7? Waar gaan we naar luisteren?
0: Connor, wij gaan luisteren naar niemand minder dan de icoon Phil Collins met Can't Stop Loving You.

0: Martin Garrix en Caroline Liar hoorde je met Smile. Zal ik de officiële intro nu doen? Of gaan we die toch maar na het nieuws doen? Nu we er toch al bijna zijn.
1: Ja, nu heeft het niet heel veel zin meer, hè.
0: Maar zullen we dan hem toch alvast even introduceren?
1: Dames en heren, Ronald Nedervee!
2: Ik ging nou wel lachen als jullie ineens zaten te twijfelen van, shit, hoe heet die van achteren?
0: Ja, het was toch voornaam productie, achternaam Ronald?
1: Oh ja, sorry. Productie Ronald!
2: Ik hoop wel dat jullie net wel de dobbelstenen hebben kunnen vinden.
0: Nou, het ging met moeite, maar het is gelukt.
2: Oh, okay.
0: Het is gelukt. En nou weten we dat het laatste uur zometeen ook gewoon helemaal soepel gaat verlopen. Want zometeen zijn we er heel eventjes dus uit voor het NOS Journaal. Maar daarna zijn we er gewoon weer bij tot 7. En dan met z'n drieën de hele club compleet. Het is weer eens gelukt.
1: Ja, en dan gaan we zeker nog even bendelen en we gaan nog tijdreizen.
0: En ongelooflijk veel bangers komen er nog aan.
1: Oh, je zou eens moeten weten.
0: Maar we gaan, voordat we naar het NOS Journaal gaan, nog eventjes terugblikken op het weer van de afgelopen week. Dit is de script met Rain. Woke up.

0: It's Friday.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ariana Grande en The Weeknd met Love Me Harder. Je luistert naar Tangle It Friday hier op RTV 4.
1: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
2: It's Friday again, it's Saturday, Sunday. It's Friday again.
0: Volgens mij heb ik nog een hele oude gepakt. Ja, ja. Dit is niet de goeie. Oh, maar dit is eigenlijk top, want hier hoef ik nergens overheen te praten. Je luistert naar Tangle This Friday op RTV 4 met Andries, Connor en Ronald.
3: Hey. Hey. En de oplettende luisteraar weet dat het nu tijd is voor de Bendel.
0: In de Bendel gaan wij proberen een nummer te raden, maar dat is misschien iets moeilijker dan het in eerste instantie lijkt.
3: Ja, het nummer is namelijk opgeknipt in meerdere lagen en in elke laag bevat een muziekinstrument. Zo krijgen we alleen eerst vaak de drums te horen. Nou is dat best moeilijk, maar we kunnen er dus lagen en instrumenten bij krijgen.
0: Ja, en die kunnen we in totaal 5 laagjes van krijgen. We beginnen zometeen met alleen de drums. Maar dat is natuurlijk nog niet heel veel om vanaf te gaan. Dus weten we het dan nog niet, dan kunnen we een laagje erbij nemen. Dan krijgen we bijvoorbeeld de bas en een elektrische gitaar erbij in dit geval. Weten we het dan nog niet, dan kunnen we nog een instrument opvragen. Nou, dat kunnen we 5 keer doen. En daarmee moeten we erachter komen welk nummer het is. De kunst wordt natuurlijk om het in zo min mogelijk laagjes te gaan doen.
3: Ja, het mooie is, je kan thuis gewoon meespelen. twitch.tv/rtv4radio. Dan kom jij bij onze livestream op Twitch uit. Dan kun je met ons meechatten. Weet jij het antwoord? Laat het ons vooral weten. En maak kans op de eeuwige roem.
0: De eeuwige roem wordt weer weggegeven. Ronald, hoeveel heb je er daar liggen voor vandaag?
4: Ik heb nog niet geteld.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat moet sowieso goed komen. Er gaat iemand mee naar huis vandaag. We gaan dus even naar twitch.tv/rtv4radio. Help ons naar het goede antwoord. Wij gaan ook ons best doen hier in de studio. Ik heb al

0: Ik heb direct al een vermoeden.
1: Ik ook.
0: Waarvan ik echt heel erg hoop dat het hem niet is.
1: Oké.
0: Want dat zou echt heel onhandig zijn. Dus ik ga dit direct even controleren. Even kijken. Nee, ik had het gelukkig fout, want dat was mijn volgende nummer in de playlist geweest.
1: Oh! Lekker makkelijk, dus stond hier al in.
0: Ja, nou ja, welk nummer het niet is, dat hoor je dus zometeen als eerste horen. Goed, Conor, had ook al een vermoeden?
2: Ik had een vermoeden, maar ik hoorde volgens mij de eerste gitaarslag van het volgende laagje. En dan is het dus ook niet waar ik aan dacht.
0: Oké, okay. Zullen we direct naar laagje nummer 2?
1: Laten we dat doen.
0: Ja. De bas en de elektrische gitaar komen erbij.

0: Dat is veel.
1: Dat is veel.
0: Dat is veel in één keer wat mijn oren moeten verdragen en verwerken.
1: Zullen we hem direct even nog een keer doen? Want ik had een beetje een raar instartje nu. Direct even nog een keer? Het ja, even goed binnen laten komen? Ja, doen we.

0: Het heeft iets wat mijn brein doet kietelen.
1: Ja, maar we zijn er nog niet.
0: We zijn er nog niet. Het heeft wel iets van... dit komt me wel ergens heel licht bekend voor.
1: En bij Ronald, ik heb van jou nog niet veel gehoord so far.
2: Volgens mij ligt mijn verwerking nog ergens onderweg. Er komt nog niet zo heel veel binnen.
1: Slaap nog even lekker uit.
2: Ik denk dat ik dat even ga doen.
1: Zullen we naar laagje nummer 3 gaan? Of zit je van, nee, ik ga het op laagje nummer 2 raden? En,
0: Nee, daar zijn we nog verre van. Dan moet ik hem nog heel vaak horen.
1: Oké, helemaal goed. Dan gaan we naar laagje nummer 3. Krijgen we nog een elektrische gitaar erbij.

0: Ik heb misschien een idee.
1: Ga jij wat opschrijven voor jezelf?
0: Ik ga wat opschrijven voor mezelf, maar ik wil niet zeggen dat dat het antwoord is.
1: Oké, maar je hebt een vermoeden. Ronald, zag ik jou ook denken?
2: Ja, ik weet het nummer, maar niet hoe die heet en van wie die is. Dus eigenlijk, ik heb die wel vaker. Dat ik, denk, ja. Ja, ik weet wat het is. En ook gewoon, ik heb die er wel zin in. Ik heb al een tijd niet gehoord. Ja. Maar hoe die heet, ja. Dus,
1: maar dat is fijn, daar kun je met dit item goed aan werken. Want dan weet je het voor de volgende keer.
2: Ik hoop het wel, ja.
1: Zullen we deze dan eventjes laten bezinken? Ik heb zelf nog niet een idee. Ik heb ook nog niet in de chat het antwoord voorbij zien komen. Of zullen we nog even één keertje snel doen?
0: Nog even één keer hetzelfde laagje?
1: Ja, oké. Okay. Luister nog even één keer goed. Nog een keer laagje nummer 3.

0: volgens mij is het ook niet wat ik heb opgeschreven, maar ik...
1: Nou, deze is het in ieder geval niet.
2: Deze is het niet, nee. Want ik heb inmiddels even gekeken in het systeem en die zegt ook dat deze uit 1986 komt. En we zoeken een nummer uit 1981 in het genre pop-rock. Denk je het te weten?

weten. Laat het horen op twitch.tv/rtv4radio. En dan kan je de eeuwige roem winnen. Zometeen gaan we verder met de laatste laagjes. Een saxofoon komt er nog bij. Maar eerst Bon Jovi. Dit is Living on a Prayer.

0: Goldfinger hoorde je met Superman. Je luistert naar Thank God It's Friday. En wij zijn op een belangrijke missie.
1: Wij proberen de bendel te raden.
0: Dat is tot nu toe nog enigszins ingewikkeld. Want we hebben een nummer dat is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes. En we proberen te raden welk nummer dat is. En we hebben tot nu toe gehad slechts alleen de drums, bas en 2 elektrische gitaren.
2: Vind ik genoeg.
0: Ja, jij hebt hem inmiddels ook. Ja, dat is...
2: Redelijk zeker. Kijk, het is nog niet gevalideerd natuurlijk. Maar ik heb er zo'n sterk gevoel over dat ik... Ja, ik ga geen beloftes doen als ik het uiteindelijk wel fout heb. Dat is slim ding ook wel weer.
0: Maar je voelt je nu redelijk zeker van je zaak.
2: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Andries en ik zijn nog niet zeker. En wij zitten vast op een geluidsfragment die dan ongeveer zo klinkt als Andries hem klaar heeft.

0: Ja, nee, ik heb echt nog geen idee. Het lichtje gaat bij mij niet branden.
1: Ja, ik heb... Het komt heel bekend voor.
0: Ik
1: ken het nummer waarschijnlijk. Ik kan er niks aan koppelen qua titel, artiest, tekst vooral. Meestal probeer ik een beetje tekst eraan te koppelen met de melodie, maar het lukt niet.
0: Ronald, jij...
2: Ik heb het gevoel dat er een zon is zit te branden in mijn hoofd. Zo'n helder licht.
0: Ja, nou kijk, dat is heel fijn. Mocht je mij en Condor nou op weg kunnen helpen, ga even naar twitch.tv/rtv4radio. En laat daar even weten wat jij denkt dat het is.
2: Ja, jullie waren natuurlijk grotendeels vrij vandaag.
0: Ja, ik had een halve dag vrij. Ja, ik kon eruit slapen.
1: De hele dag vrij.
2: Ja, nee, dat is meer voor mensen aan het werk. Maar...
0: Oh, oké. Okay. Dat ga ik onthouden.
3: Okay. Kan je helpen.
0: Trouwens, wat ook nog voor als je net inschakelt. Het nummer komt uit 1981. Dus dan weet je een beetje in welke richting we moeten zoeken. En het genre is pop en rock. Zullen we door naar laagje nummer 4?
1: Wij gaan door naar laagje nummer 4.
0: Dan misschien dat dit wel eens heel veel weg kan geven. Want we krijgen een instrument erbij wat je niet heel vaak ziet in de bendel. Een saxofoon. Luister goed.

0: Ik ben bang dat hij gewoon niet gaat
1: landen. Kijk, ik denk dus dat ik weet waar Ronald aan denkt, maar ik hoor het er niet in.
0: Oh.
1: Oh. En dat kan een probleem zijn van mijn kant, maar dat kan ook een probleem zijn van Ronald's kant.
2: Ik had echt gedacht van, Andries had natuurlijk al gezegd van, hey, er komt zo'n saxofoon van, ja, maar die is in dit nummer, is die iconisch. Maar dan, ja, ik kan ook wel vagere muziek geluisterd hebben natuurlijk.
0: Of ik kan ook, ja.
1: Of ik denk aan het verkeerde nummer waar Ronald aan denkt. Dat ik denk, oh, ik weet waar Ronald aan denkt, maar ik zit er zelf naast waar Ronald aan denkt.
0: Het enige wat er bij mij door mijn hoofd ging was, toen Ronald zei van, dit is voor de mensen die vandaag gewerkt hebben, hoorde ik alleen nog maar, I come from a land down under.
1: Ja, ik er dus ook. Dat hoor ik er niet in. Dus.
2: Nee. Nou ja. Ze maken natuurlijk meer muziek. Ze hebben meer nummers.
0: Oh, oké.
2: Nee, die kan je er niet in horen, nee. Dat is ook niet degene die ik denk.
0: Zullen we naar laagje nummer 5?
1: Dan gaan we naar laagje nummer 5.
0: Let goed op, want dit is tevens ook het laatste laagje wat we dan vandaag gaan krijgen. Het is de voice cover. Ze is de zang nagemaakt met een ander willekeurig instrument. Nog één keer, komt-ie. Laagje nummer 5.

0: hij landt echt niet bij jullie.
1: Ik moet denk ik meer naar deze artiest gaan luisteren.
0: Ja, want het is echt een lekkere artiest.
2: Ja, ik geloof je direct. Cryptische hint erbij doen?
1: Ja, ik weet niet hoeveel het voor ons gaat helpen. Ik denk...
2: Even kijken. Which person could it be currently? Is de hint naar de titel. Which person could it be currently?
1: Who will it be?
2: Ik heb echt geen idee.
1: Van Man at Work.
0: Bijna.
3: Is volgens mij is het... Who can it be now? Man at Work.
2: Zal ik even kijken of die in het systeem staat. Dan kunnen we ze even vergelijken. Who can it be now, zeg jij?
3: Ja.
2: Ga ik hem voor je instarten en ik zie het antwoord hier gelukkig ook al. Dus ik kan bevestigen. Ronald, je had hem helemaal goed.
0: Hey.
2: En ik had echt geen idee. Ik ga hem nu ontdekken.
1: Ronald, gefeliciteerd met de eeuwige roem.
2: Heel goed gespeeld.
0: Bedankt.
2: En als je hem thuis had, natuurlijk ook goed gespeeld. We gaan hem luisteren. En volgende week weer een nieuwe.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Makkinga's meulen in Ommen gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht naar zijn oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens de Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jette. Het Heuveltjesbosbad in Balkbrug sluit eerder dan gepland. Een filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet op tijd veilig worden hersteld. Het zwembad blijft daarom de rest van het seizoen dicht. Abonnementhouders kunnen tot eind augustus gratis zwemmen bij zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. De aangepaste vergunning voor de motorclub Vechtspeurders in Dalfsen is door de rechter ongeldig verklaard. Volgens de rechtbank heeft de gemeente de hogere geluidsnormen onvoldoende uitgelegd. Omwonenden kregen op meerdere punten gelijk. De gemeente moet opnieuw naar de vergunning kijken. De oude vergunning uit 2011 blijft wel geldig. Gaan we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor.
3: Ja, hoe uitgebreid wil je het weer hebben vandaag, Andries?
2: Doe maar waar jij je goed bij voelt.
3: Het is wisselvallig weer, rond de 20 graden.
2: Nou, prima. Het verkeer.
3: Het is wisselvallend. In het hele land staan nog 14 files. 19 kilometer brengt dat met zich mee.
2: En af en toe rij je en af en toe sta je stil.
3: Ja, precies.
2: Of had je nog meer?
3: Zoals op de N48. Die is tussen Hoogveen en Ommen beide richtingen afgesloten tot de 28ste van deze maand. Onderweg hier naartoe zag je trouwens een focussplitser op de N36 tussen Hardenberg en Ommen. Wees je daarvan bewust en rij veilig.
2: Ja, kan die?
3: Ja, ik kan.
2: Oké. Okay.

0: Bibi Rexha samen met Faithless. Je hoorde New Religion. Ik zei het net terwijl die speelde al even. Nog steeds een van de weinige reworks van Insomnia die ik echt heel goed gelukt vind. Dat zijn er niet veel. Het is een iconische melodie, maar op een of andere manier heel lastig om hem te remixen. Ik vind dat Bibi Rexha dat echt mooi voor elkaar heeft gekregen.
1: Ja.
0: Ik wou dat we ik wou een bruggetje nu gaan maken naar tijdreizen, maar ik heb er geen.
2: We gaan tijdreizen.
0: We gaan tijdreizen.
1: Kijk, nadat jij zo stopte, dan wou je dat je terug kon in de tijd, hè?
0: Oh, ik was zo graag nu teruggegaan in de tijd, zodat ik hier wel een goed bruggetje had kunnen verzinnen.
1: Andries, ik heb goed nieuws. Ik heb een tijdmachine
0: voor je. Fantastisch. Wat handig. Kunnen we daar exact 5 minuten mee terug de tijd in?
1: Nee.
0: Oh.
1: Hij werkt per jaartal.
0: Dat is ook helemaal prima. Het maakt mijn handen niks meer uit. Vertel, hoe werkt dat ding?
1: Nou ja, weet je, hij ziet er misschien een beetje uit als een bingorad. Dat is het niet. Het is een tijdmachine. Hij werkt wel een beetje hetzelfde als een bingorad. Kan eraan draaien. Er komt een balletje uit. Daar staat een getal op. En zoveel jaar springen wij terug de tijd in.
0: Oh, even kijken. Ik dacht, ik pak de camera er eventjes bij op twitch.tv/rtv4radio. Ja, kijk, daar is die,
1: Oh, die.
0: De prachtige tijdmachine, die lijkt op een bingorad.
1: Bijvoorbeeld, als ik nu 26 zou draaien, dan zouden wij naar het jaar 2000 gaan. Want 2026 min 26 is 2000.
0: Nou, en daar kunnen we toevallig wel wat mee. Want we hebben hier een hele mooie lijst voor ons staan met allemaal top 40 hitjes. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld, als we in dat jaar komen, de nummer 1 van dat jaar gaan draaien.
1: Of van dat jaar, wat op 21 augustus van dat jaar op nummer 1
0: ja,
1: zou hebben gezien.
0: Ja, precies. Ja, wat exact zoveel jaar geleden
1: yes.
0: op 1 stond in de top 40. Ik vind dat een briljant idee. Ron, het gaat goed.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Wat doe je daar?
2: Ja, Anne staat alleen maar achterhoofd op de camera. Ja, dat vind ik ook zo wat. Dus ik ben maar gaan liggen en eigenlijk ligt het zeer oncomfortabel.
0: Even kijken, hier kan ik ook wat mee. twitch.tv/rtv4radio. Daar is hij!
2: Ronald! Jee, nu is mijn rug er ook bij.
0: Ja. Nee, ik zal hem even op de tijdmachine
1: ja?
0: laten.
1: Ja.
0: Connor, geef er een flinke slinger aan. Ik ben heel benieuwd naar welk jaar we deze week gaan.
1: Er is een balletje uitgekomen. Wij gaan. Ik kan denk ik net niet zien. Kun jij nog verder inzoomen?
0: Dat kan. Tada!
1: 43!
0: Ja,
1: houden zo.
0: Zo. Als ik goed uitreken, is dat 1983.
2: Ja, daar ben ik mee eens.
0: Zo! Dan doe ik het ook een keer uit mijn hoofd. Heel blij mee. Heb jij de lijst erbij, Connor?
1: Bijna. Dat heb ik. Op nummer 3 van 1983, week 34, staat Annabel van Hans de Boy.
0: Prachtig.
1: Prachtig, hè? Die is gestegen trouwens van plekje 6 naar nummer 3. Op nummer 2 van dat jaar staat I Owe You van Freeze. En op nummer 1, waar wij dus naar gaan luisteren. Ronda Russo van Berlin Stenberg.
0: Aha.
1: Ja.
0: Zowel onze database als Spotify kent die niet.
1: Moeten we opnieuw gaan draaien?
0: Mogelijk.
1: Gooi je camera goed, maar weer aan. Dan weet ik niet of jij het goed speelt.
0: Ja, ik deed... Oh, wacht.
2: Kijk je scheef.
0: Is dit... Oh ja, nee, dit is hem.
1: Is dit?
0: Ja, sorry, ik las het even verkeerd, want er staat achter From Flute Concerto in E Minor.
1: Oh.
0: Ik ben echt heel benieuwd waar we naar gaan luisteren.
2: Ik denk dat het geen rock is.
1: Andries.
0: Dat is het niet. Ja?
1: De tijdmachine werkt nog.
0: Dat is wel een banger.
3: Wel fijn.
1: Heb je hem ook in D-mineur?
0: zal ik even kijken? Volgens mij zag ik die nu zo snel nog niet, maar...
1: Wat een top item is dit.
0: Nee, ik heb hem alleen in E. Sorry.
1: Ja, dat hoef ik niet.
0: Oh, ik heb hem nog wel in... Oh nee, wacht. Nee, laat maar. Dat is een andere. Ja, nee. Hier moeten we het mee doen. Wil je nog een keer draaien?
1: Je vader is wel blij nu, denk ik.
0: Ik heb geen idee. Geen idee of dit in de smaak valt.
1: Zullen we naar nog een jaartal gaan anders?
0: Ik ga hem sowieso opslaan als bedje, want ik vind hem heel fijn om er zo overheen te praten.
1: Ja, dat snap ik. We zijn trouwens nog helemaal wat vergeten, joh.
0: Oh ja, hoe ziet de lijst er vandaag uit?
1: Op nummer 3
0: staat... Er zijn verschuivingen geweest.
1: De Bauzaan met Magnetic. En op nummer 2, gestegen van plek 4, Jamaican Bam Bam van Hugel en Solto. En op nummer 1 nog altijd Dai Dai van Shakira.
0: Dan ben je ook weer daarin helemaal bij.
1: Ja.
2: Je zou bijna vergeten dat we nu gewoon aan het tijdreizen zijn en die muziek aan het luisteren.
1: Oh, dat is de achterhoofd.
2: Het is gewoon een bedje.
0: Ja, nee. Inderdaad. Ja, dat is het. We zijn al in...
1: Gaan we weer. Ja. We hebben weer wat.
0: Als het nog een keer 43 is. Hè?
1: Nee, dat is het niet.
0: Het is...
2: Ja, maar na 43 jaar kunnen we niet
0: 51!
2: Weer...
1: 51! We gaan nog verder terug de tijd in.
2: Is het dan 43 en dan weer 51?
1: Nee,
2: 51 vanaf 26?
1: Vanaf 26, anders redden we het niet.
2: Ja, dat dacht ik ook al. 1975 gaan we dan.
1: 75?
2: 75, dat is 75. Nog verder.
0: Het is volgens mij nog nooit zo chaotisch geweest.
2: Nee. Maar toch door die uurtjes slaap
0: nou weer dan. Oh mijn god,
1: ik weet niet wat het is, maar we gaan erachter. Op nummer 3 staat Eric Simone met Rama. Ja, gezakt van plek 2 naar nummer 3. Gestegen van 3 naar 2 is Live Rollover Laydown van de Status Quo. Nummer 1, waar we dus ja, misschien dan nu wel na gaan luisteren, is de Elephant Song van Kamal.
3: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if...
0: Twitch.tv/RTV4 Radio. Why all...

0: and beast. We must nee, niet jouw nummer.
1: Weet je wat nou echt fijn zou zijn? Nou. Ze zouden kunnen tijdreizen.
0: Nou, heb ik goed nieuws voor jou.
2: Wij hebben een tijdmachine.
1: Yes!
2: Moeten we eerst weer terug naar 2026. Oh. Wat vandaag in de lijst staat is op nummer 3 Magnetic van de Bauza. Op nummer 2 gestegen van plekje 4 Jamaican Bam Bam van Hugo en Solzo. En op nummer 1 staat Die Die nog steeds van Shakira.
0: Waar gaan we naartoe?
1: Zal ik het doen anders? Misschien dat beter uitpakt.
2: Weet je, dan kan de camera er ook beter op.
0: Ja, dat vind ik een goed
2: Zet
0: idee.
2: Zet hem aan die kant neer, op je hoofd. Prima. Ja. Ik assisteer wel even.
0: Zoals je misschien door hebt, begint de meligheid aardig toe te slaan. Excuses daarvoor.
1: Ja, ik kom een paar uurtjes slaap tekort.
2: We hebben een malletje. We zijn er zelfs 2 uitgekomen.
0: Oh, oké.
2: Moeten we die dan nog bij elkaar optellen? Of...
1: Nee, hij ligt gewoon... bij jouw voet, Andries. Tweede balletje.
0: Die houden we voor nood.
2: Oké. Okay. Voor nu is het...
1: 17. Als je heel ver inzoomt.
2: Heel ver, ja. Ja. Oh, oh.
0: 17.
1: Ja. 17. Jawel.
2: En dat brengt ons in...
1: 2009.
0: Dat is nog niet zo lang geleden.
1: Ik zweer het. 17, ja.
2: Dus Andries, wat staat er op jouw balletje? Op nummer 3 staat David Guetta. When love takes over. Op nummer 2 gedaald, helaas. Naar plekje, vanaf plek 1. I got a feeling van de Black Eyed Peas. Echt een topplaat is dat.
0: David Guetta ook.
2: Nummer 1, waar wij naar gaan luisteren, is Mirosu, tuintje in mijn hart.
0: Ik heb hier nog 58. Wil je het daarop gokken dan?
2: Wat is 58? Draai ondertussen eventjes Mirosu dan. Dan weet iedereen waar we het over hebben.
0: Ja, is goed. Even kijken. Mirosu. Even kijken. Echt alles valt in ons genre vandaag. Ja. Het is echt ongelooflijk. Even kijken. Daar is hij.
2: Samen met Jan Smit.

0: Tiësto samen met Matthew Coma hoorde je met Wasted. En daarvoor hoorde je ons langzaam wegkruipen in Insanity. Want het ging niet helemaal zoals we in gedachten hadden. Sorry daarvoor.
1: Gelukkig kunnen we tijdreizen.
0: En gelukkig hebben we volgende week nog een kans. Want ik ga hem nu niet meer aanraken.
1: Nee.
0: Maar ik vond het wel weer gezellig, jongens.
1: Dat was het zeker.
0: Het was weer mooi.
1: We hebben gelachen, gegierd, gebruld.
0: En vooral ook gehuild. Ja. en volgende week dan doen we dat natuurlijk allemaal nog eventjes dunnetjes over. Want dan zijn we er weer. Dezelfde plek
1: en dezelfde tijd.
0: Hebben jullie nog een mooie boodschap voor de mensen die luisteren voor dit weekend?
1: Goed weekend. Ik wou zeggen, smeer je in. Dat is niet nodig.
0: Nee.
1: Maar neem wel een paraplu mee als je naar buiten gaat.
0: Dat is een hele goeie.
2: Zorg dat je voldoende slaapt.
0: Is ook een goeie.
1: Bier drinken is niet gezond, maar wel heel lekker.
0: Ja, inderdaad. En bier lost geen problemen op, maar melk ook niet.
1: Scheikundig gezien is alcohol een oplossing.
0: Nou, ik denk dat we maar moeten afronden. Een heel fijn weekend gewenst. En tot de volgende. Joejoe.

0: bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
3: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
2: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet,

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: Listen up.
4: Ja, dat moment dat je vakantie erop zit en de regen de overhand neemt. Maar goed, gelukkig wel meer zon nu.

Ja, het is 4 minuten over de klok van 8 en dat betekent dat het weer tijd is voor het uurtje Listen Up. Vrijdag 21 augustus, mijn liefst. Vanaf maandag begint mijn werkweek weer. Dat is allemaal even wennen. De regen heeft de overhand genomen deze week, maar gelukkig aan het eind van de dag dan schijnt toch wel lekker weer die zon. En dan denk je van ja, dat is toch wel weer een stukje beter zo. Goed, wat heb ik dit uur allemaal voor je klaarstaan? Natuurlijk de lekkerste muziek. We zijn begonnen met Move Into The Sun van Hugel en Topic en Arash. En ik heb natuurlijk dit uur voor je klaarstaan een nieuwe listen-up. En uiteraard gaan we even kijken of er een artiest een nieuw album heeft uitgebracht. Die gaan we even in het zonnetje zetten. En de coverplaat van deze week heeft alles te maken met een van mijn vorige jobs. Maar eerst even wat anders, want kennen wij deze nog? Dit is toch echt al wel wat ouder, hè? Ja. Gotye en Kimbra. En Somebody That I Used To Know. Zo zie je maar weer. Het kan alle kanten op. Luister maar eens goed naar deze tekst. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

Ja, Daft Punk en One More Time. Goed, de listen-up van deze week is niemand minder dan, ja, dit is echt een heel leuk verschijnsel dit. Binnengekomen op plek nummer 27 in de tipparade, Robin Schulz en Watermet. Ja, Robin Schulz kennen we natuurlijk allemaal. Hij is 39 jaar, hij is geboren op 28 april. En dat is, ja, officieel een Duitser, ja. En hij komt wereldwijd in de belangstelling als hij een remix aflevert van Waves van Mr. Props. In tegenstelling tot de versie die we in ons land kennen, wordt de remix de wereldwijde release. Ja. Hij heeft ontzettend veel tracks al op zijn naam staan. Zoals 15 weken maar liefst in de top 40 Robin Schulz en Wes met Alana. En All We Got samen met Kiddo. Headlights samen met Ilse. En In Your Eyes met Alida. Zo zie je maar weer. En Watermet, ja, kennen we niet zo heel erg goed. Tenminste, hij is sinds 2013 actief. En hij komt oorspronkelijk uit Frankrijk. En zijn eerste track in 2013 was Something About You. En die track werd al snel opgevolgd door Sparks. En in 2014 kondigde Watermet de release aan van Bullet. Het blijft ondertussen wel een beetje stil rond hem. Maar nu doet hij het dus, ja, in 2026 gewoon nog eventjes weer dunnetjes over. Samen dus met Robin Schulz. En dat doet hij met de track Take It Slow. Ja, waarbij hij dus ook een credit krijgt. Goed, we gaan er maar naar luisteren. En wie weet zien we deze track binnenkort terug in de top 40.

Robin Schulz en Watermat en Take It Slow. Ja, je hoorde echt overduidelijk het deuntje van ja, Watermat. Ja. Goed, de volgende track die klaar staat, dat is deze. Dit is Temper City en Self-Aware.

Zo, ja. Jonas Blue en Maliv en Edge of Desire. Ja. Goed, zometeen een nieuw release. En echt eentje die ook al wel wat ouder is. De track die erbij hoort. En natuurlijk een nieuwe track. Maar eerst deze nieuwe track. Dit is Somber. Dit is My Body Isn't Ready.

Somber and My Body Isn't Ready. Ja, de nieuwe release van deze week is niemand minder dan Brandon Flowers. Ondertussen is hij 45 jaar. En officieel heet hij dus Brandon Richard Flowers. Hij is geboren 21 juni 1981 en dat is een Amerikaanse muzikant, ja. En het hele rare is, hij performt dus zowel solo als in een band. Ja, want we kennen Brandon Flowers namelijk ook van The Killers. Ja, iets heel anders. Hij heeft vandaag een nieuw album gedropt en die heette Treasure. Echt als in trash, zeg maar, rotzooi. Het hele rare is, hij is compleet overgestapt op de country. Ja, dit is heel apart. Het album heeft 10 nummers en is wel geteld 42 minuten en 46 seconden lang. Daarvan heeft hij 2 singles al eerder gereleased. Dat is Plants en Paradise. En Plants gaan we dus draaien van het album, Treasure. Maar ik ga eerst even je geheugen opfrissen met een oudere track van hem. En ik denk dat je deze nog kent. Maar dan moet je wel heel even graven, want deze is uitgebracht. Ja, 2010. Deze track is ook alweer 16 jaar oud. Dit is Crossfire. Ja. Brandon Flowers. De nieuwe release van deze week bij Listen Up op RTV 4.

Brandon Flowers en Plants van zijn nieuwe album Treasure. Goed. De track die sinds 20 februari 2026 in de top 40 staat, maar waarschijnlijk volgende week daar niet meer in staat. Dat is deze track. Dit is Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe.

Amy MacDonald en This Is The Life. Ja, nou ja, zo is het natuurlijk wel, hè. Vakantie of niet, ja, alles zit er een keer op. Zo zit het maar weer. De coverplaat van deze week. Ik zei het al in het begin van deze uitzending. Het heeft alles te maken met een van mijn vorige jobs. Waarbij ik in één keer een remake tegenkwam. Want velen weten dat, ja, tegenwoordig heb je in Nederland ontzettend veel attractieparken. Hè? Je hebt Slagharen, je hebt Walibi, je hebt Hellendoorn, Duinerel, noem het maar op. Je hebt allerlei soorten, maar ik heb dus bij een van de mooiste gewerkt. En in de jaren 90 was dit, ja, hun nummer.

Nou, dat dus. Goed. Ik kwam er dus achter dat Joey West daar een remake van heeft gemaakt. En die denkt van, joh, weet je wat, ik plak er gewoon even ook een paar coupletten aan vast. En dan maak ik er gewoon een heel compleet nieuw nummer van. En die klinkt dus zo.

0: Nou, dat dus. Een keer wat anders als een normale track die in het zonnetje gezet wordt. Goed, ondertussen is ook die beste man eindelijk weer terug van vakantie, hoor. Jeffrey Hoekman, zometeen na de klok van 9, dan hoor je hem weer. Eindelijk weer na een paar weken die vertrouwde stem op de radio. Ja, 3 weken, Jeffrey. Ondertussen is hij zijn programma druk aan het voorbereiden onder het genot van een lekker kopje koffie. Dus zometeen weet je wat je te wachten staat. En daar kun je dus ook onder andere dit soort tracks gaan horen. Dit is Musical Youth en dit is Pasty Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

Crystal and Circles. Ja, als ik dan op de klok kijk, dan zie ik dat het alweer tijd is om plaats te gaan maken voor Jeffrey. En dat ga ik dan ook zeker doen. Tot de klok van 11 uur hoor je hem. En hij draait echt alles dwars door elkaar heen. En wil je iets van je laten horen, dan kan het uiteraard altijd even via www.omroepnoos.nl. En dan weet ik zeker dat hij de track voor jou gaat draaien. En hij heeft natuurlijk ook, ja, eindelijk na 3 weken weer een heerlijke smaakmaker. En welke dat is, ja, dan moet je blijven luisteren. En die hoor je trouwens om 9:30 en om 10:30. Want dan weet je zeker dat je hem goed gehoord hebt. En alle tekst in je opgenomen hebt. En natuurlijk na de klok van 10:00 die Hoekman FM Top 5. Hè, die, zoals hij dat altijd zegt, de welbekende platen, 5 bekendste platen van dit moment. Goed, wij gaan eruit. En dat doen wij met Alex Warren. En Passenger, ik zeg tot volgende week.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. RTV4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
3: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. In eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat wij echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
2: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.
4: Ja, het schijnt zo te wezen als je de verkeerde naam van de omroep zet, de vorige omroep zegt, dan moet je een gehaktbal trakteren. Nou, ik gok het er maar niet op en ik laat het gewoon over aan deze lieve dame. Je hoort nu dus...
0: RTV.

The Feeling. En wat een lekker gevoel is het weer om hier te zitten. Hartelijk welkom en leuk dat je er ook weer bij bent hier bij het programma Hoekman FM. Natuurlijk bij RTV4. Het is de welbekende vrijdagavond die je weer gewend bent. Ik denk dat de meeste vakanties er ook inderdaad wel weer op zitten. En dat het allemaal weer wat vertrouwd klinkt. Allereerst ook even een dankwoordje richting Rick Malipa. Die je de afgelopen 3 weken heeft waargenomen deze uur op de vrijdagavond. Hij heeft zijn hart en ziel er weer ingestoken om de lekkerste muziek voor je te draaien. Zodat het toch nog bijna klonk alsof ik er ook was. Alleen een andere stem. Nou, dat is toch knap en dat is hartstikke leuk gegaan. Ik zat lekker op de camping. Ik zat natuurlijk ook gewoon even lekker mee te luisteren. En dan kun je gewoon naar je eigen programma kun je een plaatje aanvragen. Hoe leuk is dat, hé? Dus Rick, bedankt voor je invaluren natuurlijk. En geniet van je vakantie die je nou hebt verdiend. Wij gaan gewoon door. Wij hebben zometeen om 21:30 alweer de smaakmaker voor je klaarstaan. Die hoor je om 10:30 dan ook nog een keertje. Maar dat is puur even om hem 2 keer te laten horen. Zodat jij op de hoogte bent van echt een hele lekkere nieuwe plaat. Tenminste, dat denk ik. Maar ik probeer het te overtuigen. En het 2e uur draait om de Hoekman FM top 5. En dat zijn de 5 populairste platen van dit moment. Nou, die moet je ook even weten. Anders kun je er niet over meepraten. Nu Sarah Larsson en dit is de Lush

Ed Sheeran en de Galway Girl. Ja, die Galway Girl, die hoef je eigenlijk maar te bellen en dan komt ze er al aan. En het volgende was bij Adele net even wat minder. Die had wel een hele leuke afspraak gemaakt om het liedje even wat meer op te fleuren. Ze had Mark Ronson even gebeld, afspraakje gemaakt. Zou je me kunnen helpen met deze plaat? Uiteindelijk kwam die wat te laat opdagen. En dus zat ze al helemaal aan de sigaretten, aan de drank en Jerry Springer te kijken. Maar uiteindelijk...

Doors Down en Kryptonite. Ja, die frontman, Brett Arnold, die was eigenlijk gewoon lekker aan het drummen, weet je wel. Vaak heb je van die bandjes die beginnen even in een schuurtje lekker te spelen. Maar toen hadden ze op een gegeven moment een eerste optreden en toen hadden ze zoiets van, ja, leuk dat we een gitarist en een drummer en dat we dat allemaal hebben, maar we hebben nog geen zanger. Nou, toen ging hij naar voren en ja, de rest is geschiedenis. Hij is daar blijven staan en dat doet hij fantastisch lekker om deze plaat toch zo af en toe nog even een keertje bij te pakken. Three Doors Down moet ik zeggen en Kryptonite, ja. En even door naar ook iemand die het beste wat hem ooit is overkomen. Gavin DeGraw.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? En wat omschrijven ze dat dan weer leuk, hè?
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vanavond zijn er eerst wat opklaringen, maar er kan ook een enkele bui vallen. De wind is zwak, topmatig en komt uit het noordwesten. Het koelt vannacht af naar ongeveer 12 graden. Morgen begint wisselvallig met regelmatig een bui, maar tussendoor komt ook de zon tevoorschijn. In de middag wordt het geleidelijk wat droger, al blijft een bui mogelijk. En de temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden. Morgenavond blijft het overwegend wisselen bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De wind blijft uit het westen tot het noordwesten waaien. En voor de komende dagen ziet het daarna wat gunstiger uit. Minder buien en wat meer ruimte voor de zon.
3: Come a bit closer.
0: Ja, Della Lefty. Op het eerste gezicht had ik niet echt zoiets van, oh, jij bent dat. Maar ze heeft een leuk plaatje gemaakt en die heette Boston. En ze heeft nu een nieuwe plaat uit. En dat heeft alles te maken met de zomer. Well, ja, nou, ja, eigenlijk als je de titel al zegt, Summer You Were Mine. Dus jij, zomer, afgelopen zomer, jij was van mij. Dus ja, vaak heb je dat, hè. Als de zomervakantie erop zit, dan heb je toch weer een paar artiesten die nog even weer een throwback gooien richting de zomer. En ik denk, ik wil deze toch even aan je voorstellen. Summer You Were Mine. Stella Lefty is de smaakmaker bij Hoekman FM.

gevoelig plaatje voor veel vakantiegangers, hoor. En wat bedoel je daar dan mee, Jeffrey? Ja, dat kan ik heel kort uitleggen. Ja, dat is nauw om te lachen, maar op dat moment dan zeker weten niet. Dat heeft namelijk te maken met mensen die op vakantie gaan en dan vooral even met de caravan. En het schijnt een dingetje te wezen dat als je die voortent met z'n tweeën op moet zetten, je hebt kinderen mee. Het is zo'n frustrerend dingetje. En je weet gewoon van elkaar wat er dan tegen elkaar wordt gezegd. Het is bloedheet, je moet dat ding opzetten. Alles wat op dat moment wordt gezegd is niet gemeend en is later gewoon weer klaar. Dus No More I Love You's van Annie Lennox. Dat is dan niet het plaatje wat je daarna op moet zetten, zeg maar. Als je je eerste plaatje even op wil zetten met een lekker drankje erbij of wat dan ook. Nee, dat moet je niet doen. Maar afgelopen jaar, het is een paar weken geleden eigenlijk. Dus ben ik ook voor het eerst met mijn gezin dan met de caravan weg geweest. En dat ging goed. En we hadden geen ruzie. We hebben niet gebekvecht. Helemaal 0,0. Alles ging geleidelijk. Alles ging prima. Het was ook veel te warm. We moesten gewoon heel relaxed zijn. En dat helpt alleen maar. Dus mocht je nog weggaan met de caravan, zorg gewoon dat je helemaal relaxed, eigenlijk al voordat je op de camping bent, lekker even op elkaar in bent gespeeld, zeg maar. Zodat er niet wordt getetterd en dat soort dingetjes. Voor de rest wil ik nog even een kleine korte samenvatting geven van ongeveer hoe dan de vakantie eigenlijk was. Je moet je voorstellen, caravan zet je neer onder de bomen. Voortentje ervoor. Voorluifel. Die hebben we er later nog even bij aangeknupt. Een beetje om het blad allemaal tegen te houden. En dit is ongeveer een samenvatting hoe de nachten waren. There were

Houston en Don't Look Back hoorde je hier bij RTV 4. Ik weet dat het aankomend weekend nog niet heel dennend is qua weer. We hebben nog een klein beetje regen en dat soort dingen. Maar daarna gaat de zon wel iets meer schijnen. Dus ik dacht, laten we er even een zomersplaatje mee pakken. Of in ieder geval het gevoel van de zomer krijgen. Oh la la la, ik denk dat je deze wel mee kan zingen. Oh, la, la.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. RTV4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.
4: Ja, ik weet niet of hier buiten takken op de weg liggen, maar ik weet wel dat straks de 5 populairste platen van het moment er voor je aankomen. Nu hoor je eerst Sanmieu.

0: It's Only Love. Wat een wereldartiesten, hè? En het zijn gewoon mensen uit Nederland. Heerlijk, toch?
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, we gaan eens even kijken of er ten opzichte van de afgelopen weken er nog wat veranderd is in de lijst. Nou, Rick heeft de afgelopen 3 weken gedaan en dus was er wel een klein beetje verschuiving, maar alles bleef wel een beetje staan. Voor de vakantie heb ik eigenlijk al aangegeven van nou, de nummer 1, Die Die van Shakira en Burna Boy. Nou, die gaan wel vrij snel plaatsmaken. Mocht het de WK's zijn afgelopen. Maar ja hoe moeilijk die plaat ook richting het WK pas echt vlak voor het WK populair werd. Want het heeft altijd een beetje tijd nodig. Is het nu nog steeds eigenlijk zo dat die vorige week dus op 1 stond. En het kan het zomaar wezen dat het aankomende week eventjes wat anders is. Maar goed, daar komen we zo meteen achter. Ik zal je eerst even laten weten welke de nummer 5 is. Talk to You is dat in ieder geval. En die stond er vorige week ook. Another 45 Ultra hoor je nu op de 5.

0: Liedje 2. Ja, en het is aangekondigd als zomerplaat van 2026. Nou, dan is het logisch dat hij heel veel wordt aangevraagd. Maar ja, als dat door blijft gaan, dan komt hij natuurlijk ook nog steeds in de Hoekman FM top 5 te staan. Als een van de favoriete platen van de mensen die dat nog willen horen. Maar ja, doordat hij zo vaak op de radio is geweest, kan het ook zo'n momentje zijn. Hij is grijs gedraaid. Hij is te vaak gedraaid. Ik heb hem te vaak gehoord. En dan kun je hem even niet meer horen. Ik weet zeker, als we richting de herfst, de winter gaan, dat het allemaal wat kouder wordt. Deze plaat niet meer zoveel op de radio voorbij komt, dat het dan in één keer na een jaar of twee in één keer dat deze plaat weer tevoorschijn komt, dat die wel weer lekker is. Dus we moeten er ook zuinig op zijn op de platen die je uit zijn gebracht. We moeten ze niet helemaal grijs gaan draaien, want dat zou ontzettend jammer zijn. Ik zal je wel even meenemen naar de nummer 5 waar we mee zijn begonnen. Talk to You, Another featuring de 45 Ultra. En op nummer 4, Mr. Know-It-All van Teddy Swims. En op nummer 3 hoorde je de Jamaican. En dat ga ik dus zelf echt niet doen hoor, maar dat was dus...
1: Bam!
0: Ja.
1: Bam!
0: Ja, die ja. Die, bam. Ja, dat was hem inderdaad. Hugo en Solto hoorde je. En op zojuist op nummer 2 dus de Magnetic en de Bausa. Nou ja... Je hebt haar nog niet gehoord. Nee. En dan kan het ook maar weer één ding betekenen. En dat is ook daadwerkelijk deze week weer zo. Het is Die Die van Shakira en de Burna Boy. Die gewoon weer op de nummer 1 positie staan deze week. Nou, kijken of het volgende week dan in één keer om is gegooid. Dat is weg zijn.

En stiekem gedanst. Ja, stiekem dansen met een meisje bijvoorbeeld. Hè. Je denkt dat niemand het ziet, tot je ineens oogcontact maakt met een vriend of zo. En dan verandert stiekem dansen heel snel in heel snel naar huis fietsen. Ja. Ja, of dat krijg je er ook weer van. Maar in ieder geval, als ik daarover na zit te denken, dan wou ik vroeger in mijn tijd, nou dat is al wat jaren geleden hoor, dat ze toen al elektrische fietsen hadden, want dan was ik iets sneller thuis geweest. Maar goed hè, het is allemaal goed afgelopen. Ik zit hier en je hoort nu Michael Jackson met Leave Me Alone.

0: aangebroken was dat ik snel weg moest fietsen. Ja, dan had ik geen tijd meer om mijn mp3'tjes even in de oren te proppen en dit liedje aan te zetten. Maar dit was een hele leuke geweest onderweg naar huis dan.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vannacht start in het noorden met brede opklaringen. In het zuiden zijn er wolkenvelden en vooral in het zuidoosten kan begin van de nacht nog een enkele bui vallen. In de loop van de nacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking wat toe en kunnen er opnieuw enkele buien voorkomen. Het koelt af naar een graad of 9 tijdens de opklaringen tot zo'n 12 aan 13 graden in de kustregio's. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. Zaterdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Met name in de ochtend vallen nog enkele buien. In de loop van de middag wordt het op de steeds meer plaatsen droog en is de zon wat vaker te zien. Het wordt een graad of 20 en de noordwestenwind is matig tot vrij krachtig.
3: Come a bit closer.
0: Ja, waar we richting de zomer ontzettend druk zijn om die zomerplaten echt te verkondigen, de zomerhitjes. Ja, kunnen we nou wel stellen dat de zomer richting het einde gaat. Want ik bedoel, als het nog mooi weer is, september kun je ook nog wel aardig wat lekker weer hebben. Kan het ook nog wel eens 30 graden worden. Maar qua muziek moeten we dan wel een beetje gaan afbouwen. En ik denk, nou, dat is toch wel even leuk met deze van Stella Lefty. En die heeft de plaat gemaakt, Summer, You Were Mine. Dus heb je een leuke anekdote over je eigen vakantie met deze plaat erbij? Ik denk dat het een goede match is.
4: So

Progressive en The Sweet Goodbyes. Ik denk toch wel een van hun mooiste plaatjes, persoonlijk. En ik denk dat die mening ook wel een klein beetje gedeeld wordt. En daarvoor hoorde je natuurlijk die mooie plaat van Leave a Light On van Belinda Carlisle. De volgende, die draait alweer voor je. Carly Simon.

en niet nodig. Nee, soms heb je ook niet heel veel nodig. Alleen een beetje tijd. En dat zit er vanavond alweer helaas niet helemaal in. Dat is een heel klein beetje jammer, maar dat geeft verder niks. Het is wel weer leuk geweest. 2 uurtjes na de vakantie. Ik heb er weer zin in. Volgende week dan probeer ik hier gewoon weer voor je te zitten om de lekkerste muziek voor je te draaien hier bij RTV4. En dan hebben we natuurlijk ook weer een hele leuke nieuwe smaakmaker. En de smaakmaker die is natuurlijk wel heel erg belangrijk, omdat je een nieuwe plaat is. Wil ik even van je voorstellen en kijken wat dat doet. Gaan we er een hitje van maken met z'n allen of niet? En natuurlijk heb ik dan ook weer een nieuwe Hoekman FM Top 5 voor je klaarstaan. Dus dat gaat allemaal goed komen. Ik wens je vanaf deze kant een heel mooi weekend en ik hoop je dan volgende week weer te spreken. En ja, mocht je wat van jouw kant hebben, kun je altijd even naar de site gaan. Daar staat een chat en in die chat kun je even laten weten wat jij graag op de radio wil horen. Misschien wil je een verhaaltje kwijt. Ga je binnenkort wat leuks doen? Heb je wat leuke dingen op de planning staan? Het maakt allemaal niet zoveel uit. Hier bij RTV4 is jouw verhaal welkom en dan gaan we gewoon kijken wat we daar precies mee kunnen doen. Ja, dat is wel even leuk en belangrijk om te weten. Voor vanavond zit het er al helaas weer op. Daryl Hall, John Oates hoor je nu met Maneater. En straks nog Save the Night van Eagle Eye Cherry. Mooi weekend!

0: Plus en online.
1: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTL.

0: je close. Hou me dicht tegen je aan. Want hoe fijn het ook is dat we de liefde voor elkaar kunnen betuigen via de digitale snelwegen. Er gaat niks boven fysiek contact, een goede knuffel. Elkaar even in de armen sluiten. Hold Me Close van Tuna. Aan de kop van deze editie van The X-Vibe.
1: Al sinds 2010 op de radio. The X-Vibe.
2: We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that.

X5. Ik kan er geen genoeg van krijgen van de muziek van Ramseyman, Can't Get Enough in the X-Vibe. Beertje Paddington, James Bond en het Full English Breakfast komt allemaal uit het Verenigd Koninkrijk. Net als

0: vibe.
1: Jesse Ware bezingt de sauna. Camelpad die maakte daar deze remix van. Die X-Vibe voor deze week zit er bijna op. We zijn met slottekort aangekomen. En dat is van Honey Dian. En mocht je suggesties hebben voor de lijst, van harte welkom de hele week via thexvibe.nl.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel licht. Die was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.